Hoezo daar blijft de vlees mis? Daar blijft de mang vlees mis. Meer, meer is er mis. Misschien gaan we hem vallen, had ik het goed. Had ik het goed? Had ze het heilig?